Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale. Die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten. En die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig, met rukwinden tot 50 of 55 km per uur. En de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie, richting het zuiden, kan het nogmaals 32 graden worden. Maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend!

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
4: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
3: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5,0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: You could be swinging on a star.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Dit is Noordzee Gold Vintage.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten. En die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig, met rukwinden tot 50 of 55 km per uur. En de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie, richting het zuiden, kan het nogmaals 32 graden worden. Maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold, met de mooiste Golden Oldies.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Dit is Noordzee Gold.

Nooit vergeet ik deze dag, haar stem was als een lentelach. Van alle meisjes die ik zag, was geen zo lief als zij. Met haar wipneus

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Op haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op de hei, daar kwamen op een dag

50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond. Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten. En die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig, met rukwinden tot 50 of 55 km per uur. En de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie, richting het zuiden, kan het nogmaals 32 graden worden. Maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale. Die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar ze konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Dat onderzoek loopt nog. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand daar. Die brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp uit andere provincies en uit Duitsland. Er is nog niemand geëvacueerd. In Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van mensen, zoals hun naam en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden plunderen of zo. Maar de daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers zullen gecontacteerd worden. En sport Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor in de eerste ronde van een Chinese, de nummer 36 van de wereld, in twee sets, 6-4 en 6-3. Van de Winkel staat 82ste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Noordzee. Gold. Ouderwetse radio.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kurszaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gistel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

Tot 23 augustus kan je in de Molen van Stenen elke week het werk van andere kunstenaars bewonderen, van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenendorpstraat 4 in Stenen, Oostende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen, onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg, en ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eeden is in de Hoge Venen.
4: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
3: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
3: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
6: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
7: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
3: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over half weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen en zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomeravond van 7:30 tot 8:30.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersenbilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waele. Die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt dat vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Ja, en door het vuur moeten de inwoners van Soerbrot zich klaarhouden om te evacueren. Dat laat de gemeente weten op zijn sociale media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niemand geëvacueerd worden. Maar inwoners moeten wel een zak klaarmaken met wat essentiële spullen en de auto al klaarzetten voor het geval dat... Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannenteam en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Laffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden, de brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede ging mee in het spoor van de brandweer.
4: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
3: Zo'n 600 mensen werden ook al geëvacueerd. Intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur in de Hoge Venen te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar. Je hoort Niels Bouwens.
5: Elke zone stuurt een beperkt aantal middelen en samen vormen die dan grote groepen om toch voldoende slagkracht te hebben in de Hoge Venen zelf. Momenteel zijn zo'n 70-tal brandweermensen uit Vlaanderen ter plaatse. Dat is ongeveer van 21 wel voertuigen. Dat specifieke bosbrandwagens, dat is met 4x4 capaciteiten.
3: En er zijn ook blushelikopters en vliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden onderweg naar ons land. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En naar ons voetbal dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden dan. De dagen nadien nog een paar graden koeler, 25 graden, met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.
1: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat pijn.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: Dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold, met de mooiste Golden Oldies.

Scooby-Doo. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht, maar een glaasje Madeira, my dear.

Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een wijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. Schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog acht trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap, wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal uit zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.